0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is 1 Zwolle. Van Assendorp tot Aalanden.
1: Dit is 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt, is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Hondenbezitters in de gemeente Zwarte Waterland hoeven binnenkort geen hondenbelasting meer te betalen. De gemeente schaft de belasting af als onderdeel van de nieuwe begrotingsplannen. Daarmee vervallen de jaarlijkse kosten voor inwoners met een hond. De maatregel maakt deel uit van de financiële keuzes die de gemeente voor de komende periode heeft gemaakt. De gemeente Kampen stelt hogere parkeertarieven en uitbreiding van betaald parkeren voorlopig uit. Het college wil eerst de parkeerdruk in de binnenstad en omliggende wijken aanpakken. Een eerder afgesproken bezuiniging van 300.000 euro blijft staan, maar wordt vanaf 2030 meegenomen in een nieuwe parkeerstrategie. Daarin worden onder meer gekeken naar parkeercapaciteit, vergunningen, tarieven en bereikbaarheid. Eind dit jaar wordt een plan van aanpak voor de nieuwe strategie aan het college voorgelegd. De Overijssel Academie start in het najaar van 2026 een onderzoek naar het gebruik van dialect in de openbare ruimte. De organisatie roept inwoners en bezoekers van Overijssel op om dialectuitingen zoals reclameborden, kunstwerken en namen van dorpshuizen te melden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een Duitse organisatie. Met de verzamelde voorbeelden willen de onderzoekers in beeld brengen welke rol spreektaal speelt in het dagelijks straatbeeld. Inzendingen kunnen worden doorgegeven via het online formulier.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Fidenzo Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op Fidenzo.nl en neem contact met ons op.
1: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het Cultuurfonds Overijssel ondersteunt dit kwartaal 45 culturele en natuurprojecten in de provincie, waaronder initiatieven in Zwolle, Kampen en Zwarte Waterland. Het kindcentrum van Anno in Zwolle ontvangt een bijdrage van 10.000 euro en laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de stadsgeschiedenis. Ook het Wintercircus Zwolle, Harmonieorkest De Bazuin, muziekprojecten en lokale festivals krijgen financiële steun. Met de bijdrage wil het fonds culturele initiatieven en natuurprojecten in de regio stimuleren. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. In Assendorp geldt een verbod op woningsplitsing, omdat het bestemmingsplan alleen eensgezinswoningen toestaat. De gemeente wil illegale woningsplitsing en kamerverhuur aanpakken. Volgens de gemeente zijn er in de wijk meer dan 500 gevallen van illegale kamerverhuur bekend. De toeristenbelasting in Kampen blijft volgend jaar €2,50 per persoon per nacht. Camping-eigenaar Rudy Finke van Camping Sevingen vindt dat te hoog voor kampeerders. Volgens hem is het niet eerlijk dat campinggasten hetzelfde tarief betalen als hotelgasten. Finke pleit daarom voor verschillende tarieven voor campings en hotels. Hij wijst erop dat de belasting bij een goedkope kampeerplek relatief zwaar meetelt in de totale overnachtingsprijs. De gemeente Kampen heeft besloten het huidige tarief niet aan te passen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze sales vacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
3: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen. Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
6: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Kampen stelt hogere parkeertarieven en uitbreiding van betaald parkeren voorlopig uit. Het college wil eerst de parkeerdruk in de binnenstad en omliggende wijken aanpakken. Een eerder afgesproken bezuiniging van 300.000 euro blijft staan, maar wordt vanaf 2030 meegenomen in een nieuwe parkeerstrategie. Daarin worden onder meer gekeken naar parkeercapaciteit, vergunningen, tarieven en bereikbaarheid. Eind dit jaar wordt een plan van aanpak voor de nieuwe strategie aan het college voorgelegd. De Overijssel Academie start in het najaar van 2026 een onderzoek naar het gebruik van dialect in de openbare ruimte. De organisatie roept inwoners en bezoekers van Overijssel op om dialectuitingen zoals reclameborden, kunstwerken en namen van dorpshuizen te melden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een Duitse organisatie. Met de verzamelde voorbeelden willen de onderzoekers in beeld brengen welke rol spreektaal speelt in het dagelijks straatbeeld. Inzendingen kunnen worden doorgegeven via het online formulier. Hondenbezitters in de gemeente Zwarte Waterland hoeven binnenkort geen hondenbelasting meer te betalen. De gemeente schaft de belasting af als onderdeel van de nieuwe begrotingsplannen. Daarmee vervallen de jaarlijkse kosten voor inwoners met een hond. De maatregel maakt deel uit van de financiële keuzes die de gemeente voor de komende periode heeft gemaakt.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
5: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
6: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
11: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Van Assendorp tot Zwolle-Zuid. Dit is 1 Zwolle.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. In Assendorp geldt een verbod op woningsplitsing, omdat het bestemmingsplan alleen eensgezinswoningen toestaat. De gemeente wil illegale woningsplitsing en kamervuur aanpakken. Volgens de gemeente zijn er in de wijk meer dan 500 gevallen van illegale kamervuur bekend. De toeristenbelasting in Kampen blijft volgend jaar €2,50 per persoon per nacht. Camping-eigenaar Rudy Finke van Camping Sevingen vindt dat te hoog voor kampeerders. Volgens hem is het niet eerlijk dat campinggasten hetzelfde tarief betalen als hotelgasten. Finke pleit daarom voor verschillende tarieven voor campings en hotels. Hij wijst erop dat de belasting bij een goedkope kampeerplek relatief zwaar meetelt in de totale overnachtingsprijs. De gemeente Kampen heeft besloten het huidige tarief niet aan te passen. Het Cultuurfonds Overijssel ondersteunt dit kwartaal 45 culturele en natuurprojecten in de provincie, waaronder initiatieven in Zwolle, Kampen en Zwarte Waterland. Het kindcentrum van Anno in Zwolle ontvangt een bijdrage van €10.000 en laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de stadsgeschiedenis. Ook het Wintercircus Zwolle, Harmonieorkest De Bazuin, muziekprojecten en lokale festivals krijgen financiële steun. Met de bijdrage wil het fonds culturele initiatieven en natuurprojecten in de regio stimuleren.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Wait a minute, let's do the next song. Next.
1: Van de Peperbus tot de Potgietersingel.
2: Van de Peperbus tot de Potgietersingel.
1: Dit is 1 Zwolle.
0: Ja,

0: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jerry Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hoevelaak en Amersfoort West. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging blijft een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
4: Dit is Rondje IJssel met streeknieuws, mensen en verhalen uit Hattem, Zwolle, Kampen en Zwarte Waterland. Buiten stroomt de IJssel, in de studio zit
5: Ria Polmeeuwsen en natuurlijk Joas Wiersema, mijn collega technicus. We draaien weer een Rondje IJssel langs Hattem, Zwolle, Kampen en Zwarte Waterland. Met deze keer speciale aandacht voor Kampen en het unieke kunstwerk in het Stedelijk Museum in Kampen, het schilderij Golfspelers op het IJs van Hendrik Averkamp. Na jaren is het terug in Nederland. Het is te bekijken in Kampen en maakt deel uit van de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen, de 17e eeuw door de ogen van Hendrik en Barend. Conservator van het museum Loes Scholten is onze eerste gast. Met haar en daarna met Kampenaar Cor Adema praten we over wat nu het middenpunt van Nederland is, Averkamp in Kampen. Kampen is een kunstzinnige stad, want er gebeurt veel in Kampen. De organisatie van het kerkasiel Kampen is een koor gestart, het Hartkoor. Het eerste doel is 1000 stemmen samen te laten zingen door de mensen thuis te laten inzingen. En al die stemmen worden een harmonieus geheel. De organisatie zegt zelf hierover: de stem van het hart klinkt veel te weinig in ons land. Een virtueel koor waarmee we zoveel mogelijk stemmen willen verzamelen voor de 420 kinderen die in Nederland zijn opgegroeid en met uitzetting worden bedreigd. Dat is ons doel. Casper Jager, emeritus predikant en mede-organisator van Kerkasiel, sluit dit Rondje IJssel af door te vertellen over het Kerkasiel en het Hartkoor. Maar eerst luisteren we naar muziek. Wintersong van Angel.

0: Er is iets bijzonders aan de hand in Kampen. Kampen is het middelpunt van Nederland op dit moment. Sowieso vanwege het kerkasiel in Kampen wat er gaande is. Casper Jager is onze gast aan het eind van dit programma. Hij komt erover vertellen, maar ook over het Hartkoor, het initiatief wat ze gestart zijn. We beginnen met het grote nieuws dat er een bijzondere schilderij naar Kampen is gehaald. Een schilderij van Hendrik Averkamp. En daar is heel veel geld voor neergelegd. Het schilderij behoort niet toe aan het Stedelijk Museum van Kampen, maar Kampen mag het wel als eerste tentoonstellen. Welkom Loes Scholten, de conservator van het Museum van Kampen. Jullie kunnen Averkamp tonen. En dat moet ontzettend bijzonder zijn. Hoe blij ben je dan als conservator?
1: Nou ja, ja, dankjewel voor je welkom. Ja, en heel blij. Het is sowieso was het een hele leuke tentoonstelling om te organiseren. En een hele fijne openingstentoonstelling voor ons vernieuwde museum. En dat er dan als kers op de taart een schilderij gepresenteerd kan worden aan het hele Nederlandse publiek. Ja, dat maakt ons natuurlijk heel blij en trots.
0: Het klinkt misschien wat overdreven, hè? Averkamp in Kampen, het middenpunt van Nederland. Maar het is wel een feit dat jullie het als eerste dan mogen presenteren. Het is wel voor 11,4 miljoen euro aangekocht, hè, door het Mauritshuis en het Rijksmuseum. Vanwaar die unieke positie dat jullie dat dan mogen doen, die presentatie?
1: Nou, de voorbereidingen voor deze tentoonstelling die lopen al een x-aantal jaar. En in onze adviescommissie, dus in een commissie van mensen uit het museale veld die ons hierbij heeft geholpen, daar zat Pieter Roelofs in. En Pieter Roelofs is conservator van het Rijksmuseum en daardoor natuurlijk op de hoogte van deze aankoop. Dus het was eigenlijk een heel gelukkig toeval dat wij met een tentoonstelling bezig waren toen dit schilderij op de markt kwam en hij ons wist te vinden. En toen was het natuurlijk een eer om dat dan ook daadwerkelijk te mogen doen.
0: Dus jullie hadden al jarenlang al in het snotje dat je nu een tentoonstelling wilde organiseren rond Averkamp. En dan komt er iemand op je pad die zegt we gaan het aankopen. En dan wordt die tentoonstelling nog meer een knaller.
1: Ja, nee, zeker. De tentoonstellingsvoorbereidingen zijn al gestart door mijn voormalig collega Theo van Mierlo. Theo van Mierlo is een kampenhistoricus. Wel bekend in de stad. En hij weet alles van de Kampen topografie helemaal in de 17e eeuw. Dus hij was al heel lang bezig met wat hij dan zag op de schilderijen van Hendrik en Barend Averkamp. Dus dat was al gestart toen dit ter sprake kwam. En dat het dan ook nog eens een schilderij blijkt te zijn waarop we een Kampen element kunnen herkennen. Ja, dat was een cadeautje.
0: En wat is het element?
1: Ja, het gaat om de galg die te zien is. Aan de linkerkant van de skyline staat een galg. Het is een beetje luguber. Maar dat is een stenen galg met daaronder een put, dus een knekelput. En die galg die lijkt heel erg overeen te komen met een galg die bij Kampen stond ten zuiden van de stad, bij de Vele Poort.
0: Dat is nou niet gelijk het symbool waar je mee voor jezelf het wil worden. Gallig. Maar goed, we gaan even naar het totale plaatje kijken. Eerst even de titel van de tentoonstelling. Averkamp terug in Kampen, de 17e eeuw door de ogen van Hendrik en Barend. Wie is Barend?
1: Nou, Barend is het neefje van Hendrik. Hendrik was dus zijn oom. En Barend die woont een tijdje in Zwolle. Op het moment dat zijn vader overlijdt is hij nog vrij jong. En verhuist hij met zijn moeder naar Kampen, waar dus de familie vandaan komt. En waarschijnlijk is hij op dat moment bij zijn oom in de leer gegaan. Want het duurt niet heel lang voordat hij dan zelf ook kunstwerken maakt. Dus waarschijnlijk is het een neefje die in de werkplaats van Hendrik het schildersvak heeft geleerd.
0: En het werk van Barend is ook te zien op de tentoonstelling?
1: Ja. Ja.
0: Waarin onderscheidt zich dat van Hendrik? Is daar een verschil?
1: Er zit sowieso een heel groot verschil in de werkwijze. We hebben ook in de tentoonstelling een ruimte waar de tekeningen van zowel Hendrik als Barend hangen. En dan zie je dat ze gewoon een heel andere hand hebben, zoals wij dat dan noemen. Hendrik werkt heel zwierig en Barend die werkt wat zoekender. Dus daar zit een groot verschil in.
0: En hoe kan je dat zien dan als leek? Ik kom daar en hoe kan ik zien dat iemand zoekend werkt?
1: Nou, dat ziet u aan de streepjes zoals ze op papier staan. Het is echt, de tekeningetjes zijn heerlijk, komt de kunstenaar heerlijk dichtbij. Dus dan kun je met je neus op staan kijken. Niet letterlijk alsjeblieft, maar in ieder geval wel van heel dichtbij. En dan is het heel duidelijk dat daar verschillende werkwijzen in zit.
0: Hendrik, het schilderij van Hendrik is 11,4 miljoen euro waard. Wat is er zo bijzonder aan Averkamp dat drie musea in Nederland hiermee bezig zijn?
1: Nou, Hendrik Averkamp is eigenlijk al wel jarenlang een populaire schilder. Ik denk dat het een van de bekendste kampenaren is die Kampen ooit heeft gehad. Hangt ook niet voor niks al jaren in de eregalerij van het Rijksmuseum met een schilderij. Dus dat is niets nieuws. En hij is zo populair waarschijnlijk omdat zijn schilderijen destijds herkenbaar waren, maar nog steeds heel veel herkenbaarheid en nostalgie oproepen. Er zit ook humor in, dus het is ook voor alle leeftijden en alle talen is het leuk. Hij is een pionier van de landschapsschilderkunst, dus een van de eerste die zich hierop toelegde in de noordelijke Nederlanden. En dan dit specifieke schilderij, wat nu voor zoveel geld is gekocht, dat is binnen het oeuvre van Hendrik ook nog weer een pareltje. Want je ziet heel duidelijk dat hij experimenteert met die verlaagde horizon, waardoor het een heel intieme voorstelling is. Maar ook het kleurgebruik is gewoon fenomenaal. Het heeft zo'n prachtige lucht en de stofuitdrukking. Het is alsof je de stof van de kleding van de figuren bijna kunt voelen. Het is binnen het oeuvre van Hendrik ook nog eens heel speciaal.
0: Mooi hoe je het beschrijft, want als luisteraar gaan we dus nu wel beelden krijgen, omdat zo beeldend beschreven wordt, dit schilderij. Dus dit maakt ook dit werk zo uniek, de golfspelers op het ijs. Niet zozeer vanwege de scène die we zien, maar meer de sfeer, de techniek en dergelijke, begrijp ik hieruit.
1: Ja, nee, zeker. Vanuit de zuidelijke Nederlanden kwam de landschapskunst eigenlijk naar het noorden toe. En die eerste werken die kenmerken zich juist door die hoge horizon, waardoor de landschappen heel druk bevolkt kunnen worden. Het staat vol met gebouwen en bomen, maar ook vooral heel veel figuren. En Hendrik is een van de eerste die dan probeert om die voorstellingen wat intiemer te krijgen. En je inderdaad als toeschouwer of luisteraar in dit geval echt zo in zo'n tafereel te zuigen.
0: Zuigen, als het ware, ja. Wie weet dat we daar nog ons kunnen laven om te zien van ja, hoe kun je ook naar het landschap kijken met inderdaad die horizonvervuiling die we tegenwoordig wel zien met gebouwen en noem maar op allemaal. Het gaat weer terug naar Amsterdam toe. Wanneer is dat ongeveer? Wanneer eindigt de tentoonstelling? Ik ga ervan stoppen, ongeloof ik.
1: Onze tentoonstelling eindigt op 10 januari volgend jaar, dus die is 3 maanden te zien. En inderdaad, dan is het afwisselend te zien in Amsterdam, dan wel Den Haag. Waar die als eerste te zien is, weet ik eigenlijk niet. Dat is aan de betreffende instellingen.
0: Ja.
1: Maar tot 10 januari in Kampen.
0: Tot 10 januari sowieso in Kampen. En dan eindigt ook de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen. Want dit is wel een unicum, een bijzonder stuk wat jullie in die tentoonstelling willen laten zien. Maar jullie houden wel Averkamps in Kampen.
1: Ja. We zijn er gezegend in ieder geval met het prachtig werk van Barend Averkamp in onze eigen collectie. En die keert natuurlijk ook weer op zaal terug, ook als de tentoonstelling voorbij is. Maar we mogen gelukkig ook een aantal langdurige bruiklenen houden. En er is 1 tekening van Hendrik die wij een aantal jaar geleden geschonken hebben gekregen. Dus die werken die keren allemaal weer terug op zaal, inderdaad.
0: En dan gaat ook jouw werk verder. Want dit moet een immense klus geweest zijn toen zo'n tentoonstelling voorbereiden. Maar wat doet een conservator eigenlijk?
1: Nou ja, ik ben als conservator ben ik verantwoordelijk voor de collectie. Het conserveren, daar komt het woord vandaan. Dus het bewaren, maar ook onderzoek doen naar, zodat we daar meer over te weten komen. Signaleren wanneer een werk gerestaureerd moet worden en wat er dan eventueel nodig is. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met onze collectie, dat ligt bij mij en mijn collega's.
0: Collega's, zijn er meer conservators?
1: Dus Joris Boerma, mijn collega, is assistent-conservator. En samen ontfermen wij dus ons vooral over de oude collectie. En dan is er nog Yvonne Oordijk. Zij is curator en zij heeft als specialisme hedendaagse kunst. Dus haar functie is een klein beetje anders, maar samen maken we een complete collectie.
0: En samen bewaken jullie als schatbewaarders ook die vaste collectie die te zien is in jullie museum?
1: Precies, daarom noem ik ook Yvonne expliciet, want wij hebben nu helemaal in het vernieuwde museum steeds de duetten tussen de oude kunst en de hedendaagse kunst terug laten komen. Dus steeds kijken we met z'n allen inhoudelijk naar welk verhaal een object vertelt en hoe we dat eventueel ook aansprekelijk kunnen maken voor de mensen van nu.
0: En deze tentoonstelling tot 10 januari. Hierna komt er een andere tentoonstelling. Daar ben je vast al mee bezig. Kun je daar al iets over vertellen?
1: Dat is een tentoonstelling hedendaagse kunst, dus dat is vooral een project van Yvonne. Maar dat heet Fantasia en daarin zullen allerlei werken te zien zijn op de scheidslijn van fantasie en werkelijkheid. Dus dat is een hele kleurrijke, maar vooral ook hele andere tentoonstelling dan deze.
0: Vertel nog even tot slot, als je wil, Loes, het museum. Wanneer zijn jullie geopend en waar kunnen we meer lezen over het museum? Wat is het webadres, om maar iets te noemen?
1: Wij zijn te vinden natuurlijk inderdaad op het internet, als we gewoon zoeken op stedelijkmuseumkampen.nl. En daar kunnen ook tickets gereserveerd worden. Zolang er ruimte is, kunnen er ook tickets gekocht worden aan de kassa. Maar het kan natuurlijk zijn dat er op een gegeven moment een bepaalde tijdslot vol is. Dus daarvoor verwijs ik graag naar het internet. En wij zijn geopend van dinsdag tot en met zondag. En de meeste dagen van 11 tot 5 en op zondag van 1 tot 5.
0: Kijk, dit is even handige informatie voor de mensen die sowieso Avekamp willen zien. En die nu te horen hebben gekregen, ga dan toch even naar die website om die ticket te reserveren. Want het zou toch heel sneu zijn als je de reis onderneemt naar Kampen. Er rijdt nog steeds een heerlijk boemeltje die kant uit. Maar voor auto's is er ook genoeg parkeerplaats en dergelijke. Maar als je die kant uitgaat, je moet niet teleurgesteld raken. Maar als je voor een dichte deur komt, bij wijze van spreken, reserveer die ticket en ga naar wat op dit moment echt het middelpunt van Nederland is, Avekamp in Kampen. Loes, dankjewel voor de tijd. Heel veel succes, maar vooral veel plezier met elkaar daar, met deze prachtige tentoonstelling.
1: Nou ja, heel erg bedankt en bedankt ook voor de interesse. En ik hoop iedereen te verwelkomen.
0: Tot ooit, zal ik dan maar zeggen. We luisteren nu naar Winter Song Days of Beauty. Ja.

0: Winter Song, Days of Beauty, The Choir of Royal Holloway. 31 oktober heeft Theatraal twee theaterproeverijen 's avonds in de Stadsgehoorzaal van Kampen. Theatraal zijn gelegenheidsformaties om het werk van Thea Beckman op de bühne te brengen. Deze keer is het opgehangen aan De Stomme van Kampen. Dat is het boek van Beckman over Hendrik Averkamp. We hebben nu in de studio Cor Adema. Cor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een paar weken geleden was je ook te gast in Rondje IJssel. En toen mochten we een special maken samen over Thea Beckman. En je vertelde al iets toen in het voorgesprek over Averkamp. Vandaar dat we zeiden, Cor, kom nog een keer terug. Want ook jij kan ons helpen om Hendrik Averkamp beter te leren kennen. Wat is de link tussen Beckman en Averkamp?
1: De link is het feit dat ik Thea Beckman een boekje over Hendrik Averkamp heb gestuurd. En dat was in 1985. Toen was hij 400 jaar geleden geboren. In 1985, dus dat is nu alweer een stukje verder. En dat boekje heb ik naar Thea Beckman gestuurd. En met het verzoek van, met de vraag, misschien is dit ook wel een leuk onderwerp om een boek van te maken. Thea Beckman die werkte met 5-jarenplannen, dus het duurde eventjes. Maar in 1991 of 92 is het boek De Stomme van Kampen als jeugdboek ook verschenen. Dus de wens was in vervulling gegaan.
0: En dat boek over Averkamp, dat boek kende jij omdat je zelf geïnteresseerd bent in Averkamp?
1: Dat klopt.
0: Waar komt die interesse vandaan?
1: Ik houd van geschiedenis en van kunstgeschiedenis. En ja, als dan zo'n schilder langs komt die eigenlijk vanaf zijn niet vanaf zijn geboorte, maar vanaf zijn eerste levensjaar tot aan zijn dood voor het grootste deel in Kampen heeft gewoond, dan is dat natuurlijk extra aantrekkelijk om daar eens verder je in te verdiepen.
0: Het boek, laten we eens even terug naar Thea Beckman en Averkamp. Het boek heet De Stomme van Kampen. De Stomme, dat duidt ergens op. Waarom heeft ze deze titel gekozen?
1: Ja, zo noemden ze me in de 17e eeuw, De Stom van Kampen. En dat was dus namelijk zo dat hij doofstom is geboren. Hij kon dus nog horen, nog spreken. Maar dankzij zijn moeder heeft hij toch leren lezen en schrijven. En heeft ze ervoor gezorgd dat hij een beroep kreeg. Want zij ontdekte al heel gauw dat hij tekentalent had. En zij heeft ervoor gezorgd dat hij goede leermeesters kreeg. En daarvoor is hij nog weer een tijdje naar Amsterdam terug geweest. Om met name bij Pieter Isaaks het vak te leren.
0: Kun je daar iets bij voorstellen, Cor? Hoe een doofstomme les krijgt van iemand anders in schilderkunst? Want hij hoort dat niet. Hij kan er ook niet zelf over praten. Je hebt geen communicatie als het ware. En toch is het gelukt om dat hij zich kon ontwikkelen tot schilder. Tot kunstenaar. Ja. Bijzonder, hè?
1: Je vraagt al van, kun je dat voorstellen? Nee, ik kan me dat helemaal niet voorstellen.
0: Nee.
1: Want het is natuurlijk geweldig moeilijk als je zo'n handicap hebt. Dat je buiten de gemeenschap staat. Omdat je niet kunt communiceren met de mensen. En ook. Omdat je de mensen niet verstaat en je kunt niet met de mensen praten. Dus je moet het met name hebben van beelden. Dus hij moet er in feite altijd papier en potlood bij zich hebben gehad om mensen wat duidelijk te maken.
0: En zo op die manier kon hij dus les krijgen en ook in de wereld zijn eigen plek innemen, begrijp ik eruit. Heel bijzonder om dan ook dit als onderwerp te hebben voor dat boek van Thea Beckman. Wat spreekt jou zo aan in dat boek van Thea Beckman?
1: Wat me zo aanspreekt is dat zij op een hele leuke manier, met name dan voor de jeugd, zo'n boek heeft geschreven. En op zo'n manier dat de mensen begrip krijgen voor ja, voor het leven wat Hendrik Averkamp heeft gehad. En hoe hij zich ondanks zijn grote handicap toch heeft ontwikkeld tot de winterlandschapsschilder van Nederland.
0: Ja. En dat hij
1: heeft in feite...
0: Ja, sorry?
1: Hij heeft in feite de basis gelegd voor het winterlandschap in de 17e eeuw, maar ook daarna. Want laten we eerlijk zijn, bij kerst sturen de mensen altijd kerstgaten. En er zit altijd wel een Averkamp tussen, omdat iedereen zijn winterlandschap een prachtig vindt.
0: Wat is voor jou daarin aansprekend, in zo'n winterlandschap?
1: Ja, wat veel Nederlanders hebben. Veel Nederlanders die krijgen ijskoorts wanneer het vriespunt, of wanneer het de temperatuur onder het vriespunt daalt. Dan krijgen de mensen allemaal de koorts om weer het ijs op te gaan. En dat heeft Hendrik al in de 16e, 17e eeuw zo treffend weergegeven.
0: Die is een speciale sfeer die je bijna niet onder woorden kan brengen. Kan ik het zo zeggen?
1: Ja, maar hij heeft het dan nog op zo'n manier gedaan dat hij in feite talloze gebeurtenissen op het ijs vastlegt. En het zijn er niet alleen die schaatsende kinderen. Het zijn niet alleen volwassenen die schaatsen. Maar hij laat ook zien dat de winters in de 17e eeuw enorm koud waren, want je ziet bedelaars en oude mensen die gehuld in lopen, oude kleren, zeg maar, rondlopen. En die zouden ook moeten aan de kost moeten verdienen. En daarnaast geeft hij ook weer, zeg maar, hoe mensen in deftige kledij het ijs op gaan. Zo zie je mensen, zeg maar, in een koets. Maar je ziet ook, mensen, zeg maar, die de was doen bij een bak.
0: Ja, dus als het ware vertolkt hij in zijn eigen schilderijen hoe hij naar de samenleving van toen keek. Want er is ook een galg te zien, begrijp ik, op het schilderij wat nu tentoongesteld wordt, Koolspelers. En daar had ik het net met Loes over. Dat is een luguber iets om een galg te tekenen. Maar voor hem was het een belangrijk element in het totaalplaatje van kijk eens naar hoe wij hier met elkaar samenleven.
1: Ja, ik denk, zeg maar, dat het galg allemaal als voorbeeld dient. Maar dat was in alle steden in Nederland gebruikelijk, dat ze even buiten de stad, zeg maar, een plek gaven, zeg maar, waar de mensen werden opgehangen.
0: Ja, je hoort al mijn ogen van deze tijd, die naar die tijd kijkt van hoe kan je dat doen om een galg daar neer te zetten. Maar omdat we dat helemaal niet meer gewend zijn om zo met elkaar om te gaan.
1: Ja. Nee, maar als je nu ziet hoe de televisiebeelden doorspekt zijn van enorm veel geweld, dan denk je, we hebben nog niet veel geleerd de afgelopen eeuwen.
0: Nee. Dan moeten we de boek nog maar eens lezen. De Stomme van Kampen. Hoe iemand liefdevol wordt neergezet in dat boek door Thea Beckman. Cor, je bent vast al geweest in het museum. Dat was En hoe was die ervaring?
1: Ja, dat was geweldig. Ik heb natuurlijk meerdere voorstellingen van Averkamp gezien. Want in 2009, 2010 had het Rijksmuseum Amsterdam ook een tentoonstelling over Averkamp. En dan denk je dat er alleen Nederlanders op afkomen, maar dan vergis je je enorm, want ook Japanners en Chinezen houden van zijn werk.
0: Houden van Averkamp.
1: En de medewerkers in het Rijksmuseum Amsterdam, die wisten te vertellen, ja, de Nachtwacht is ons bekendste schilderij, maar de mensen die kopen veelal ook de prenten, de kaarten van Hendrik Averkamp. Ja, ja. Nou, dat hoop ik ook in het museum, in het Stedelijk Museum van Kampen aan te treffen, dat heel veel mensen geraakt worden door de manier waarop hij het winterlandschappen in beeld heeft gebracht. En dat is buitengewoon knap, denk ik.
0: Dankjewel voor deze uitnodiging om naar Kampen te komen. En hoe het je hebt beschreven ook, dat laat ons naar Kampen gaan. Over doofstom gesproken, Cor, we gaan nu luisteren naar de muziek uit de film As It Is In Heaven, Zoals Het In De Hemel Is, waar een kerkkoor wordt geholpen door een dirigent. En die dirigent zorgt ervoor dat al die stemmen die daar klinken, dat die weer gehoord mogen worden en dat die tot één geheel mogen komen. Een harmonie. Dankjewel, Cor. Fijne dag gewenst. En we luisteren nu naar Tonerna Vinyl.
1: Dankjewel. Tot ziens. Dag. Graag gedaan.

0: As it is in heaven. Hoe stemmen zich op elkaar afstemmen en tot één geheel komen, een harmonie. In de Openhof in Kampen is al bijna 2 jaar onafgebroken een dienst bezig waar kerkelijken en niet-kerkelijken voorgaan. 3000 vrijwilligers, en ik ben er één van, zorgen ervoor dat het Oezbeekse gezin Babayans, die dreigt uitgezet te worden, zich veilig voelt. Voorgangers, muzikanten en gastvrouwen en mannen. Door de onafgebroken 24/7 viering kan er geen inval plaatsvinden. De organisatie van het kerkasiel zet zich in voor het gezin en voor de 420 andere gewortelde kinderen in Nederland. We praten nu met Casper Jager, emeritus-predikant en mede-organisator van het kerkasiel Kampen. Casper, welkom.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Goedemorgen. Allereerst, hoe gaat het met het gezin?
1: Hoe gaat het met het gezin? Redelijk goed. Het duurt natuurlijk erg lang. Bijna 2 jaar, je zegt het terecht. En af en toe zitten ze er ook wel even flink doorheen. En momenteel putten ze toch van alle moed uit de uitspraken van de Raad van State die op 1 juli gedaan zijn over 3 andere vergelijkbare gezinnen die een verblijfsvergunning gekregen hebben. En daar putten ze moed uit voor zichzelf.
0: Want het is amper vol te houden. Bijna 2 jaar tussen de 4 muren, om maar even zo te zeggen. Ook al is het Openhof een groot gebouw. Ze kunnen daar vrij uit heen en weer lopen. Maar de stap over de drempel heen doen ze niet.
1: Nee, die zullen ze niet maken omdat het buiten voor hen niet veilig voelt. Het is niet zo wat mensen nog wel eens denken, dat we ze niet naar buiten laten. Dat is het niet. Natuurlijk mogen ze naar buiten, maar ze zijn daar niet veilig. Voelen zich daar niet veilig. En doen dat op die manier ook niet. En dus is het inderdaad, ja, je kunt je daar denk ik eigenlijk niet echt een voorstelling van maken hoe moeilijk dat moet zijn om zo lang binnen te blijven. En je leven eigenlijk op een pauzeknop hebben staan. Zo van, nou, wanneer kunnen we nu echt het leven in?
0: Ja, het leven. En laatst was er een EO-uitzending over het kerkasiel Kampen. En daar maakte jij heel duidelijk, de organisatie volgt het gezin in haar keuze. Dat klopt?
1: Ja klopt. Zij zijn daar leidend in. En we proberen dat ook in alles te doen, zoals ze ook hun leven binnen die kerkmuren leven, om de regie zoveel mogelijk in hun eigen handen te leggen. Ze hebben er niks aan als ze pamperen, zoals ze dat maar noemen. Nee, ze doen wat ze zelf kunnen doen, dat doen ze ook zelf. Ze koken voor zichzelf, ze maken schoon, ze helpen mee waar ze kunnen. Ze doen wat ze zelf kunnen doen. Maar ja, naar buiten kunnen ze niet. Dus hun eigen boodschappen halen kunnen ze niet. Een bestellijst maken wel, maar halen gaat niet. Nee. En daarbij helpen we.
0: Ja. In die zin zijn ze ook wel voor een deel afhankelijk van jullie. En jullie inzet is niet alleen voor de kinderen Babayans, maar ook voor de meer dan 420 gewortelde kinderen, dat hun recht gedaan wordt. Over welk recht heb je het dan?
1: Nou kijk, we hebben het met name over kinderrechten. En daar is een Europees verdrag voor de kinderrechten, waarin heel duidelijk staat dat kinderen recht hebben op hun eigen leven. En dat ze ook recht hebben om, ook als het om asielkinderen gaat, denk van dat ze zich mogen inburgeren, dat ze zich mogen bewegen, dat je mag gaan sporten, dat je naar school mag, noem maar wat op. Nou, al die kinderrechten, daar is een verdrag voor. En ik denk van ja, het nare ervan is dat in Nederland dit de Europese verdrag niet opgenomen

0: is in de asielwetgeving. En dat is een bewuste keuze om dat hier niet te doen, want bijna alle omringende landen hebben dat wel daarin opgenomen. Dus wij komen met name op voor al die 420 gewortelde, dus zullen er inmiddels alweer wat meer zijn, gewortelde kinderen in Nederland. Waaraan, waarvoor blijkbaar in Nederland de kinderrechten niet gelden.
1: Hoe kan zoiets ontstaan? Zeg je hiermee dat er een gat zit in onze wetgeving, dat wij nalatig zijn?
0: Ja, en dat zeggen allerlei, dat klopt, we zijn gewoon nalatig als land. En dat geldt, dat hoor je allerlei mensen eromheen, de ombudsman, allerlei organisaties die er maar iets mee te maken hebben, Defense for Children, we geven allemaal hetzelfde aan, dat wij op het gebied van asielkinderen blijkbaar de kinderrechten minder zwaar vinden wegen dan wanneer het om andere plekken gaat. Kijk je naar familierecht, heb je een kind of een kleinkind, noem maar wat op, die een winkeldiefstal pleegt. Ik denk van, dan komt er altijd een kinderrechter aan te pas om te kijken, wat is een straf of een wat moeten we doen om dit kind er op het rechte spoor te zetten. In het asielrecht gebeurt dat niet, dan blijft daar alleen maar een rechter naar kijken.
1: En de politiek...
0: En daarmee delft de kinderen, die delven het onderspit ten opzichte van het grote recht van de staat.
1: Ja, en de politiek is hier niet gevoelig voor dat wij dom bezig zijn, gewoon inhumaan.
0: Nee, wij brengen nu al, dat doen wij dus niet alleen, maar vanuit het kerkenziel doen wij niets anders dan dit steeds onder de aandacht brengen van Politiek Den Haag. Onze vraag is niet een nieuw kinderpardon. Want hoezo een pardon zeggen tegen die kinderen? Ze hebben niks meer gedaan, deze kinderen. We hebben geen kinderpardon nodig. Nee, we willen graag dat deze regeling, deze kinderrechten, dat die gaan gelden ook in Nederland voor asielkinderen. En daarmee zou wat ons betreft, als dat opgenomen wordt, staat gelijk duidelijk dat sowieso niet langer als 5 jaar kinderen hier in Nederland in procedures mogen zitten. Dat is eigenlijk precies ook wat de Raad van State gezegd heeft in die drie... over die drie andere gezinnen op 1 juli was dat. Dat ze zeggen, de kinderrechten moeten veel zwaarder meewegen. En het is een tik over de vingers van de IND. Zo kunnen wij niet met kinderen omgaan.
1: Nee. Ik hoor alweer een excuus aankomen van de overheid. Er zijn al wat excuses gedaan de afgelopen jaren. Maar ja, als je zo nalatig bent, dan zou dat ook hiervoor moeten gaan gelden. Zo klinkt het. Jullie doen er van alles aan om dat recht gerealiseerd te krijgen. Hè? Die doorlopende viering is er. Jullie zoeken de publiciteit. Welke acties hebben jullie tot nu toe gedaan?
0: Ja, er zijn meerdere acties geweest. Ik denk van een aantal mensen zullen dat nog wel weten. We hebben een klok. De klokken laten luiden op meer dan 840 plekken. Kerken in Nederland hebben, dat was al bijna weer een jaar geleden, hebben overal klokken geluid. En dat deden we om 4:20 middags om de nadruk te leggen op die 420 kinderen. Daarna hebben we een kaartenactie gehouden, dat was vlak voor de zomer. Waarin er meer dan 120.000 persoonlijke kaarten geschreven zijn naar de woordvoerders van de commissie Asiel en Migratie en ook naar Bart van der Brink zelf en naar allerlei politici. Met de vraag, kijk hier nu toch eens naar, zorg dat die kinderrechten gerespecteerd gaan worden. Het heeft tot nu toe nog niet opgeleverd wat we graag willen. En momenteel zijn we met een nieuwe actie bezig om nog meer mensen daarbij te betrekken. En dat gaat over hardcore, een digitaal koor wat we door heel Nederland willen laten horen en mensen mee willen laten zingen.
1: Een digitaal koor, dus een virtueel koor dat je niet bij elkaar komt in eenzelfde gebouw, sorry, maar dat je je stem laat horen. Hoe werkt dat dan, Casper?
0: Ja, nou kijk, het is eigenlijk je stem laten horen voor medemenselijkheid. Waarbij we dan zeggen, nou, dat zou dan moeten beginnen bij deze 420 kinderen. En je kunt daaraan meedoen door naar de website van Kerkenziel Kampen te gaan. En dan /hardcore. Maar als je naar de website gaat van Kerkenziel Kampen, dan zie je daar direct op de openingspagina ook hardcore staan. Daar wordt ook precies uitgelegd wat je kunt doen. Het is eigenlijk het wordt, ik vergelijk het zelf een beetje met wat in coronatijd wel gebeurde, dat ook koren niet bij elkaar konden komen en vanuit huis hun partij gingen inzingen. Nou, alleen zo moeilijk maken we het niet, want we zijn natuurlijk niet allemaal geleerde
1: zangers. Nee.
0: Het enige wat we hier gaan doen, we willen een melodie gaan componeren, een melodie voor medemenselijkheid, waarin iedereen één toon in kan zingen. En dat gaat, het wordt precies uitgelegd, je hoort de toon en je zingt alleen maar 5 seconden lang A. Op de juiste toonhoogte, dat wordt opgenomen. Dat kan met video en kan zonder video. En dat wordt dan door mensen die daar verstand van hebben allemaal aan elkaar verbonden en gecomponeerd. Zodat er een prachtige melodie gaat ontstaan van allerlei mensen die A zingen. En ik heb begrepen dat er ook nog een aantal koren specifiek gevraagd worden om ook nog de letter U en de letter M in te zingen. Zodat daar nou, met M, U en A een prachtige melodie voor medemenselijkheid ontstaat. En hoeveel meer mensen mee gaan doen, hoeveel te luider die stem voor medemenselijkheid door Nederland zal gaan klinken. En uiteindelijk willen we dan ook met die melodie naar Den Haag om het daar te laten horen.
1: Wat een bijzonder idee, Casper, wat jullie samen hebben ontwikkeld. Dus op www.kerkenzielkampen.nl, daar vind je al direct hardcore. En daar, door dat aan te klikken, kun je luisteren naar één toon. En die toon moet je nazingen. En als je niet kan zingen, daar gaat het nou niet om. Het is goed luisteren en dat geluid maak je door je stem te laten horen. Een mooie actie. Ik wens je heel veel succes. Ken jij trouwens de film As It Is In Heaven?
0: Jazeker, ken ik.
1: Ja. De film die mensen bij elkaar brengt en mensen helpt om zichzelf te zijn en om de anderen ook een plek daarin te geven. Voor de luisteraar in de film, ik heb het net ook al verteld, gaat een dirigent Daniel gaat terug naar zijn geboortedorp en hij raakt daar betrokken bij het plaatselijke koor, een kerkkoor. En zorgt ervoor dat die stemmen allemaal harmonieus gaan klinken, op elkaar afgestemd zijn. We gaan nu luisteren zo naar een lied en ik spreek het op zijn Zweeds uit, de titel En Song Till Livet. Dat betekent een lied voor het leven, een lied over vriendschap, steun en hoop. De zanger vertelt dat er iemand is op wie je kan terugvallen wanneer het moeilijk wordt. En als je niet meer kan, als je verdrietig bent of je begint te twijfelen, is er een ander die jouw kracht en vertrouwen geeft. Casper, ik vind het lied wel passen bij jullie actie, het hardcore. Dankjewel.
0: Het hardcore.
1: Doe de groeten daar aan de familie Babians. En we luisteren naar het lied En Song Till Livet uit As It Is In Heaven.

Ja, As It Is In Heaven. Als u de film nog niet kent, gaat u vooral die film bekijken. As It Is In Heaven. We draaiden weer een rondje IJssel langs Hattem, Zwolle en Kampen Zwarte Waterland. Met deze keer speciale aandacht voor Kampen en het unieke kunstwerk in het Stedelijk Museum. Het schilderij Golfspelers op het IJs van Hendrik Averkamp. Aangekocht door twee grote musea, maar deze maanden tot 10 januari is Averkamp in Kampen, het middelpunt van Nederland. Loes Scholten vertelde ons over Averkamp en hoe uniek hij schildert als de eerste winterlandschapskunstenaar. Hoe intiem hij dichtbij mensen kan komen met zijn verfstreken. En vervolgens sprak Cor Adema over Averkamp zelf. De man die doof stom was en met zijn verfkwast, om het maar even zo te zeggen, zijn stem liet horen en de mensen liet zien, dit is waar jullie leven op dit moment. In dit landschap van armoede en rijkdom, met helemaal achter op het schilderij van de Golfspelers, op de achtergrond moet ik dan zeggen, de galg. Je kan je het niet meer voorstellen, maar het was toen heel normaal, hoorden we van Cor. Ja, Kampen bleef in de uitzending, want daarna hadden we Casper Jager in de uitzending, emeritus predikant en mede-organisator van het kerkasiel. Hij sloot een rondje IJssel af door te vertellen over het kerkasiel en over het hardkoor, het virtuele koor, waarmee ze zoveel mogelijk stemmen willen verzamelen voor de 420 kinderen die in Nederland zijn opgegroeid en met uitzetting worden bedreigd. Yeah.

Dit was My Universe van Coldplay. We zijn voor elkaar gemaakt, zingen ze. En dit was Rondje IJssel, het regionale radioprogramma over mensen en hun verhalen. Dank weer voor het luisteren. Zorg goed voor elkaar en tot de volgende keer.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blaricum staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging bijna 10 minuten. En de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort West is de rechterreis ook dicht voor een politieonderzoek. Daar gebeurde vanochtend al een ongeluk. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord Zwolle voor Kampen 2 kilometer met 10 minuten op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
6: Confetti.
7: Confetti. Cultureel strooigoed met snippers geluk en vrolijkheid.
8: Confetti.
9: Confetti.
10: Zeg ik te veel als ik beweer dat de wereld wel een kilootje vrede extra kan gebruiken? Nou, deze confetti doen we ons best om met een paar grammetjes geluk en vrolijkheid onszelf te empoweren. Dat doen we met goede muziek, bijzondere verhalen en een vleugje filosofie, zoals altijd. We nemen een kijkje in de boekencollectie van Erik Frieling in Zwolle. We zijn bij Harry Hendricks in de Kringloop in Kampen. En we zoeken de vrede van Nijmegen in het nieuw geopende Valkenhof Museum. Welkom in Confetti.
7: Confetti.
9: Confetti.
6: Voor de liefhebbers van vintage vinyl, boeken met ervaring en kunst en cultuur. Met Erik Pol.
10: We hebben heerlijke muziek van John Lennon, van de Indonesische band Koes Plus. En muziek van Peter Gabriel. Prachtige uitvoering van Biko. En een prachtige Bruce Springsteen. En natuurlijk de Ray Conniff Singers die we nu horen. En voor een meesterwerk gaan we naar Nijmegen. Daar is een compleet nieuw museum neergezet eigenlijk. Het Valkhof gaat dat zien.

0: confetti.
1: Ja, we zetten in deze aflevering van Confetti de deuren van ons krankcafé open voor geluiden en gedachten die ons bemoedigen. Die ons aan het denken zetten over de wereld waarin we leven. En terwijl de koffie wordt gemalen en de cappuccino straks weer wordt klaargezet, moeten we eigenlijk ook een beetje stilstaan, denken we, bij dat wat onze democratie misschien nodig heeft. Opstaan voor onze democratische rechten. En plichten natuurlijk, want die hoorden er ook bij. En we lieten ons daarvoor inspireren door de schitterende tentoonstelling Power of the People, waarmee het Valkhof Museum in Nijmegen dit jaar weer voor het publiek openging. Na een bouw- en verbouwproject van maar liefst 4,5 jaar. En als we Power of the People zeggen, dan denk je in de muziek ook onmiddellijk aan
2: Power to the People.
1: Power to the People. Van niemand minder dan John Lennon natuurlijk. Get on your feet. Enter the street.

Power to the people, ja. Ga de straat op, zingt Lennon. Kom in de benen en strijd voor een rechtvaardige wereld. Hoe mensen goed kunnen samenleven is eigenlijk ook een historisch thema. En een rode draad in de filosofie. Vanuit de vraag, hoe bouwen we een rechtvaardige samenleving, een gezonde maatschappij, een vreedzaam leven? Ook de Nederlandse filosoof Spinoza, die in Amsterdam, Leiden en Den Haag leefde en werkte, hield zich bezig met die vraag. En hij vroeg zich af wat het begrip vrede eigenlijk betekent of zou moeten betekenen. En onze barman Enrico heeft dat nu achter de bar op het schoolbord gezet als motto van de week. In de 17e eeuw bedacht Spinoza: vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een gemoedstoestand, een neiging tot welwillendheid, vertrouwen, rechtvaardigheid. Nou, daar heeft Enrico een compacte versie van gemaakt, namelijk vrede is een deugd. Dat heeft hij op het schoolbord gezet. En het hangt hier in Grand Café Confetti. En het hangt niet alleen hier, maar deze boodschap van Spinoza die hangt nu dus ook in Nijmegen, in het nieuwe Valkhof Museum. Het is een inspiratiebron voor de Spaanse kunstenaar Sánchez Castillo. En die heeft een tentoonstelling ingericht met indrukwekkend werk. En dat werk en die tentoonstelling bespreken we nu in onze rubriek Een Meesterwerk.

0: meesterwerk.
1: In de tentoonstelling Power of the People in Valkenhof Museum in Nijmegen zet kunstenaar Fernando Sanchez Castillo het verhaal van macht en machthebbers op zijn kop. Hij kantelt perspectieven en draait de rollen om. En dat doet hij met humor en krachtige, verrassende beelden. De humor zit bijvoorbeeld in de kop van het Amerikaanse vrijheidsbeeld, waarmee de tentoonstelling opent. Niks bijzonders, denk je. Maar als je goed kijkt, zie je dat het niet het gezicht is van een white American, maar van een Afro-American. Kijk, dat is de wereld op zijn kop. En verderop laat hij op video een man te paard zien, die door de verlaten collegezalen van een universiteit loopt in Madrid. En uit het bijschrift blijkt dit een ode te zijn aan de studenten die ten tijde van het Franco-regime knikkers op de grond gooiden, zodat de paarden van de brede politie het gebouw niet konden betreden om hun onderdrukkende werk te doen. Zo laat Sanchez Castillo zien dat je als gewone mensen het spel van de macht soms met kleine middelen kunt terugspelen. Misschien heb je wel meer macht dan je denkt. En zo staan we ook op enig moment frontaal voor een wit marmeren beeld van een dwaze moeder uit Buenos Aires. Die nog steeds vragen, deze moeders, waar hun verdwenen zonen zijn gebleven. En op de grond staat een heel leger van kleine afgietsels van dezelfde vrouw. En juist omdat ze zo klein zijn, krijg je het idee dat ze een grote groep zijn en heel veel kracht bezitten. In het kleine schuilt de grote kracht.

meeste indruk maakte het manshoge wit marmeren beeld van de man met de plastic tasjes. Die op 5 juni 1989 in China op het Rode Plein de tanks liet stoppen. Je kent het beeld uit de krant of de geschiedenisboek of de televisie. Maar hier staat deze moedige Chinees gewoon voor je. Stil, standvastig, stoutmoedig. Deze standing man staat symbool voor the power of the people. Voor de kracht die we hebben als we ons als mensen verenigen om de kwaaie krachten in deze wereld te bestrijden en de vrede te laten zegevieren. Ja, er is nog veel meer te zien in Valkenhof Museum. Het is zeer de moeite waard. En maak dan net als wij een mooie playlist met, laten we zeggen, vredesmuziek. Bestaat dat genre officieel? Nou, voor ons vanaf nu wel, in elk geval. En natuurlijk staat daar dan ook deze op. Harmony. Oorspronkelijk een nummer van Artie Kaplan. Waarvan je op YouTube nog de top-pop-versies kunt terugvinden met danswerk van Penny de Jager. Maar laat nou in Nederland en Vlaanderen de meest bekende versie van Harmony de cover zijn van de Amerikaanse bandleider Ray Conniff met zijn orchestra en singers. En dit is natuurlijk ook de huisband van Grand Café Confetti, die stevast de openings- en slottune van onze radio-podcast verzorgt. Dus natuurlijk zijn hier nu de Ray Conniff Singers met hun versie van Harmony.

0: goed muziek van Ray Conniff te kunnen draaien om de thematiek van deze aflevering van Confetti tot leven te brengen. Harmonie, vrede, houd een beetje gezellig met elkaar. De wereld leeft niet in harmonie. En daarom is er overal strijd van mensen die hun recht op gelijkwaardigheid opeisen. Het leven kent voor iedereen op zijn tijd momenten van onrecht of onrechtvaardigheid. Maar de een heeft daar echt meer mee te schaften dan de ander. Onderdrukking is van alle tijden. Ook de Amerikaanse geschiedenis zit er vol mee. En dat is het onderwerp van de roman die we nu gaan bespreken. Want het is tijd voor De Boekenhemel.
1: De Boekenhemel.

0: In de boekenhemel is vandaag onze gids Erik Vrieling uit Zwolle. Erik, welkom in je eigen boekenhemel.
1: Ja, dag Erik. Ja, bedankt.
0: Ja, want in jouw boekenhemel heb jij fantastische boeken. Die heb je door het hele huis verspreid staan, weten we uit onze eerdere kennismakingen. En welk boek heb jij nu gevonden om met ons te bespreken in de boekenhemel?
1: Ja, dat is een roman van John Steinbeck en dat heet De Druiven der Gramschap.
0: Nou, vertel ons alles over De Druiven der Gramschap en John Steinbeck en waarom je dit gekozen hebt.
1: Ja, een boek verschenen in 1939. En de grote droogte speelt een grote rol in het boek. Gezetteld in Amerika, Midden-Amerika.
0: Californië volgens mij. In Californië volgens mij.
1: Ja. Het verhaal start in... Een beetje rond in het midden bij Texas. Iets hoger misschien, waar een boerenbedrijf is. Wat te maken krijgt met een aantal hele droge zomers. Waardoor de oogst keer op keer mislukt. Zodanig dat ze het land moeten verkopen aan de bank. En daar dan het land pachten, als het ware, huren. Maar uiteindelijk dus niet meer dat op kunnen brengen. En ja, dan komt op een dag dus de... De bank die heeft een man met een tractor ingehuurd en die komt daar dan de boel het land bewerken waar eerder dus een hele familie meerdere generaties bezig was.
0: Zo, ingrijpend zo natuurlijk.
1: Ja, ingrijpend, precies. En dat zet nogal wat kwaad bloed bij ik weet niet meer of de oudste of de jongste zoon is, maar in ieder geval bij een van de zonen. En wat mij toen al wel heel erg trof was dat... Dat een personage zei van ja, je kan wel die man van die trekker afschieten, maar daarmee heb je je land nog niet terug. En je kan wel naar de bank toe om daar de ambtenaren van de bank een hoekje om te leggen, maar daarmee krijg je je land nog niet terug. En je kan wel naar de allerhoogste baas van die bank gaan en hem je geweer loopt tegen zijn hoofd zetten, maar daarmee krijg je je land dus niet terug. En dan dacht ik, ja, wat machteloos ben je dan als familie. Dus ja, die familie, daar zit eigenlijk niks anders op. Net als vele andere families, want het treft allemaal dat lot. Om naar Californië te gaan, want daar is dan op dat moment het beloofde land met werk in de sinaasappelindustrie. Als het ware, sinaasappelboomgaarden. Ja, en zo volg je dan die familie die daar naartoe gaat, ja.
0: En er klinken toch ook heel veel parallellen door met onze tijd, Erik? Of zie ik dat verkeerd? Heb je dat anders gezien?
1: De parallellen met onze tijd. Ik denk dat de tijd wat dat betreft een hele lange adem is. Dat wat je dus 100 jaar geleden met grote bedrijven en / hebzucht... Dat nu ook nog wel aan de gang is. Dat oftewel degene die voor het laatste loon aan het werk wil... of kan, ja, die wordt aangenomen. En of dat dan ten koste gaat van het levensonderhoud van je gezin, wat dan, dat er te weinig geld binnenkomt om rond te komen, ja, dat is dan een probleem wat je zelf moet oplossen en niet wat je als samenleving deelt.
0: Ja, en dat kom je ook tegen in die roman, als die familie zich naar Californië begeeft en daar in de seizoensarbeid werk probeert te vinden. Hoe gaat het verhaal verder?
1: Ja. Ja, het is een boek. Ik kan misschien nog even iets zeggen over van ik heb dit toen ik 25 was, denk ik. Ik zat een beetje na te denken wanneer kwam ik dit boek tegen. Nou ja, dit is in de periode voordat ik bij Pexolle ging werken. Nou, toen was ik 27. En ik ging toen al heel regelmatig dus. Ik was begeesterd door de literatuur geraakt, door de grote verhalen. In een eerdere uitzending heb ik het wel over gehad van ja, om jezelf te leren kennen of de mensheid te leren kennen, ja. Grote fictie, grote romans lezen. Ja. En ja, dan kom je... Ja, de voorkant trof mij, want het is een heel oud plaatje, waarin dus een man met een geweer staat en verderop is een tractor bezig op een land. Ja. En dat trof mij toen al wel en ik was heel erg nieuwsgierig naar allerlei schrijvers. En ja, dan ligt er zo'n tamelijk oud boek uitgegeven in 39 voor €2 in een kast. Nou, dat nam ik dan mee op de stapel. En ja, de zorgzaamheid, de socialistische toon in zijn boek. Wat eigenlijk heel recent is geschreven, hè, want die grote droogte was in 34, 35. En het boek is 3 jaar later verschenen. Dus dat vind ik dan ook wel weer interessant om nog eens terug te lezen.
0: Ja, want hij heeft het vrij actueel geschreven. Dus direct nadat die droogte plaatsvond. Dat is natuurlijk knap, hè? Want ja, zo'n John Steinbeck is natuurlijk ook een hele grote schrijver. Heeft ook destijds volgens mij de Pulitzerprijs gekregen voor dit werk, hè?
1: Aha, oké. Okay. Ja,
0: ja, dat is natuurlijk ook erkenning voor zijn schrijverschap, zou je kunnen zeggen. Lees je meer van John Steinbeck?
1: Nou, geen genoeg is het bij deze ene gebleven. Ja, mijn vader heeft recent de Ten Oosten van Ede gelezen. Waarvan hij zei van, man Erik, wat een personages. En ook een dik boek en dat is wel mooi. Maar nee, ik heb daarna niet meer van hem gelezen. Omdat er genoeg andere schrijvers te ontdekken waren. Maar ik heb wel zes boeken op de plank staan. Mocht ik op een dag denken van ja, ik ga eraan beginnen. Dan
0: staat
1: er wat klaar.
0: Ja, ja. Je hebt een rijtje met 6 boeken van John Steinbeck bij jou op de plank staan. Ja. Waaronder Ten Oosten van Ede, die je vader al aanbevolen heeft.
1: Ja, die is na zijn pensionering, zegt hij wel eens, een lezer geworden. Ja, ik mag hem graag boeken geven. En hij is met mijn moeder ook in een camper in Amerika geweest. Dus, en ook in die regio, althans bij California en zo. Dus, dan mag hij dan graag ook wel iets lezen over wat zich daar dan afspeelt.
0: Ja, dat spreekt dan extra aan. En John Steinbeck is natuurlijk een Amerikaanse schrijver die veel schrijft over het binnenland in Amerika. Grote verhalen, zou je kunnen zeggen. Familie-epos en allerlei ontwikkelingen. Zoals je nu ook hebt verteld over de droogte in de jaren 30 in Amerika. De druiven der gramschap.
1: Wat nog belangrijk is om te zeggen is dat in dit boek heel duidelijk de mannen naar voren komen als die ten strijde willen. En het zijn uiteindelijk de vrouwen die met de warme deken van saamhorigheid komen op het eind van het boek. Dat vond ik ook heel, heel, heel mooi. Dat wou ik nog wel graag even vermelden.
0: Ja, dat maakt het boek voor jou des te sterker. Welk muziekstuk, Erik, vind jij passend bij De Druiven der Gramschap van John Steinbeck?
1: Dat kon er maar één zijn, want Bruce Springsteen heeft heeft het boek gelezen zonder twijfel en kwam toen met het nummer The Ghost of Tom Joad. En Tom Joad is de zoon in de familie die vanuit gevangenschap, ik weet niet meer precies wat hij gedaan had, maar hij kwam terug. En zijn familie bleek vertrokken te zijn en die reist dan de familie achterna. En dat is de zoon met het meeste vuur die echt ten strijde wil gaan. En dat zet John Steinbeck heel mooi in beeld. En dat heeft Bruce Springsteen dus op muziek gezet.
0: Dan gaan wij met de muziek van Bruce Springsteen, Ghost of Tom Joad, deze tocht door de boekenhemel vervolgen. Dankjewel, Erik.
1: Graag gedaan, Erik.
2: Men walking along the railroad track,

zijn weer terug in ons Grand Café. Met The Ghost van Tom Joad van Bruce Springsteen. En het verhaal over de druiven der gramschap van John Steinbeck. Waren we in de boekenhemel helemaal terug in de grote Amerikaanse depressie in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Met dank aan Erik Frieding uit Zwolle voor zijn verhaal over het boek dat in 1940 ook werd verfilmd met Henry Fonda als Tom Joad en Jane Darwell als Ma Joad, die voor die rol een Oscar kreeg. Net als John Ford voor beste regie. Het boek wordt gerekend tot een van de allerbeste titels van de wereld in de literatuur en behandelt natuurlijk het klassieke probleem van mensen die worden onderdrukt omdat ze niet de macht hebben en de mensen met macht zich ofwel niks van hun lot aantrekken ofwel hen zelfs uitbuiten. Ook onze nationale geschiedenis zit vol met deze verhalen van onderdrukking en onrecht. Premier Jette maakte recent excuses voor de manier waarop Nederland de Molukkers heeft behandeld, die in 1951 naar Nederland kwamen. Nog even de feiten op een rijtje. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog vochten duizenden Molukse militairen van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger, de KNIL, aan de zijde van Nederland. En na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië in 1949 ontstond voor deze militairen een uiterst kwetsbare positie. Die kwamen in een hele moeilijke positie terecht. Terugkeren naar de Molukken was voor velen onmogelijk geworden. In 1951 werden bijna 13.000 Molukse militairen en hun gezinsleden naar Nederland overgebracht. De Nederlandse regering presenteerde hun komst als tijdelijk. En de verwachting was dat ze spoedig zouden kunnen terugkeren. Maar die terugkeer kwam nooit tot stand. Dit bijzondere verleden klinkt natuurlijk door in muziek van Molukkers die in Nederland opgroeiden. Luister maar naar de Molukse Rotterdammer of Rotterdamse Molukker, de hip-hop artiest Joes in het nummer Het is Oké.

0: Joost heeft een schitterend album gemaakt in 2023. Maluku Boerensaus. Een album dus met een Molukse saus. Het vol zit met prachtige muziek, mooie samples, een ode aan zijn moeder en betekenisvolle teksten over liefde, leven en natuurlijk ook de Molukse geschiedenis. Kort na aankomst in 1951 van de 13.000 Molukse militairen werden ze collectief ontslagen uit militaire dienst. Gezinnen werden ondergebracht in voormalige kazernes, woonoorden en zelfs voormalige concentratiekampen, zoals Westerbork en Vught. En daarover, over de manier waarop de Molukse families behandeld werden, zei premier Jette op 21 juni 2026 in Rotterdam.
1: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.

0: We maken nu een sprong naar het heden en naar de kringloopwinkel van Kampen. Want daar is Harry Hendricks verantwoordelijk voor de muziekdragers. En deze zomer kwam er een grote verzameling Molukse muziek bij hem binnen. En daar vertelt hij over in deze aflevering van De Kraakplaat. De Kraakplaat spreken we vandaag weer met Harry Hendricks uit de kringloopwinkel in Kampen. Dag Harry.
1: Hallo Erik.
0: We hebben weer tijd om te spreken over een mooie plaat die jij gevonden hebt en die je met ons wilt bespreken in Confetti. Welke plaat is dat?
1: Dat is de plaat Deg Deg Plas van het gezelschap Koes Plus.
0: Dat zegt me helemaal niets. Ben ik een van de weinigen of hoe zit dat?
1: Er waren een heleboel Indonesische en Molukse geluidsdragers binnengekomen. Cassettebandjes, cd's, platen. En een heleboel daarvan traditioneel, een beetje krontjong en dat soort zaken. Maar daar zaten dus ook wat popplaatjes tussen, waaronder deze.
0: Maar hoe komt dat nou, Harry, dat je dan in één keer een collectie Molukse muziekdragers binnenkrijgt?
1: Dat kan verschillende redenen hebben. Mensen kunnen natuurlijk opruimen, bijvoorbeeld als ze gaan verhuizen. Als het van een ouder iemand is, kan die misschien tot hij naar een verzorgingshuis moet en dat de familie opruimt. Maar het kan natuurlijk ook dat iemand overleden is en dat dan een huis leeg moet. Er zijn vele momenten natuurlijk in de mensenleven waarop er eens een keer schoon schip gemaakt moet worden. Ja. En dit kwam dan waarschijnlijk ook allemaal bij dezelfde persoon vandaan, als ik het zo bekeek.
0: Okay.
1: Alleen dit plaatje was eigenlijk de meest interessante die ik eruit heb getrokken.
0: En waarom was die interessant wat jou betreft?
1: Omdat het is een gezelschap uit Oost-Java. Ze zijn begonnen als Koes, dan moet ik even kijken of ik het goed zeg, Bersaudara. En dat zou zoveel betekenen als de Koesbroers. Het waren dus een stel broers die muziek maken.
0: Ja.
1: In Oost-Java. En dat is, uit die kanten ben ik wel bekend met veel Indo-rock.

0: wordt nog steeds veel gemaakt in die regionen. Maar ik was wat minder bekend met popmuziek uit de jaren 60 uit die tijd. En dit gezelschap maakte dus begin tot mid jaren 60 een beetje beat. Hè, een beetje in de trant van de Beatles. Alleen het was ten tijde van het heerschappij van Sukarno. En Sukarno die had het niet op westerse invloeden in zijn land. En dan zijn ze ook in min 1965 gearresteerd omdat ze Beatle-covers vertolkten.
1: Zo.
0: En het grappige is dat ze weer uit het gevangen zijn gelaten een dag voordat het regime van Sukarno gevallen is. Oh. Dus dat is een vreemde samenloop van omstandigheden.
1: En je weet niet waarom ze toen weer vrijgelaten zijn?
0: Nee, waarschijnlijk een tik op de vingers gekregen of niet meer doen, jongens. Ik weet natuurlijk niet hoe streng het regime van Sukarno destijds was als het ging om muziek.
1: Ja.
0: Maar het geeft natuurlijk wel een beetje street cred voor zo'n band, als ze in de baas hebben gezeten.
1: Ja.
0: Maar in 1969 had ik gelezen ook dat een van de broers, die was er flauw van, die is ermee gekapt, de drummer. En toen hebben ze iemand anders dus daarvoor in moeten laten vliegen, een andere drummer. Alleen er was wat heibel in de band zelf, omdat ze zeiden van ja, het is eigenlijk een familieproject, we zijn broers. En dan komt er eentje bij. Dus toen hebben ze de naam veranderd naar Koes Plus. Oftewel, de Koesbroers Plus één erbij.
1: Plus eentje erbij. Ja. Logisch.
0: Dat is wel een zielige oplossing.
1: Ja, zeker. En je hebt een nummer gevonden op, wat is het, een album of een single? Wat heb je te pakken?
0: We zeiden, dat album heet Deg Deg Plus, waar deze vandaan komt. En het nummer zelf heet Kende... Moet ik hem ook weer even voorbereiden om hem uit te spreken. Kendela Bar. En waarom ik deze uitgezocht heb, is omdat ik hem wel lekker pittig vond. Ik vond het een lekkere drumritme. En dat deed me een beetje denken aan een... het is een beetje Beatles-esque, maar het heeft een beetje de alvaste proto-punk invloed, zeg maar, van bijvoorbeeld een bandje als The Kings. En een beetje van die jaren 60 garagebandjes. Dus net even wat pittiger. En dat past mij wel. Vandaar mijn keuze voor dit nummer.
1: En Koes Plus is misschien niet in Europa echt bekend geworden, of wel?
0: Naar mijn weten niet. Ik heb nog even opgezocht. Het schijnt dat we ook nog een cassettebandje ervan binnen hadden gekregen. Die vond ik later uit de jaren 70. En als ik kijk op internet, dan zie ik nog steeds vrij recente jaartallen staan tot er nog optredens geweest zijn. Dus ik gok dat ze gewoon jaren 60, 70 vooral actief zijn geweest en af en toe nog optreden in hun eigen regio. Maar in hun eigen regio zijn ze ook niet zo heel erg groot geworden, omdat een boel platenmaatschappijen eigenlijk niet hun vingers eraan wilden branden aan hun muziek, schijnbaar.
1: Ja.
0: Dus ook daar is het nog redelijk ondergronds gebleven, maar toch wel in ieder geval in die regio een bekende band, maar voor de rest van de wereld niet.
1: Hey, maar dan gaan wij, Harry, het album Deg Deg Plus van Koes Plus toch een beetje bovengronds brengen via Confetti door het nummer te draaien wat jij wil laten horen, namelijk Kelle Lavar.
0: Helemaal goed.
1: Oké, dankjewel Harry, dankjewel.
0: Alsjeblieft.

Kelelawar van de broers Kuzwoyo en drummer Murray. En dit vond Harry Hendricks van de Kringloop in Kampen tussen een grote collectie Molukse muziekdragers. Maar Kuz Plus kwam niet van de Molukken, maar van Tuban en Bojonegoro in Oost-Java. En is een van de belangrijkste pioniers van de pop- en rock'n'roll muziek in de Indonesische muziekgeschiedenis. Soms zijn er mensen, eenlingen, die met hun innerlijke kracht een verandering kunnen veroorzaken. Zoals de Chinees met de plastic tasjes op het Rode Plein in Beijing, die nu in wit marmer in het Nijmeegse Valkenhof als standing man grote indruk maakt. We weten niet hoe hij heet, maar van een andere icoon van onverzettelijkheid, standvastigheid en stoutmoedigheid kennen we wel de naam. De Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder Steve Biko blijft voortleven in de herinnering aan zijn vrijheidsstrijd en in het lied dat Peter Gabriel over hem schreef. Zijn verzet wordt gebroken, inmiddels een halve eeuw geleden, om precies te zijn op 12 september 1977. Biko is dan 30 en overlijdt in een cel in Pretoria, nadat hij werd gemarteld in Port Elizabeth en naakt en geketend naar de hoofdstad van Zuid-Afrika werd vervoerd. 2 weken later, op 25 september 1977, vindt de begrafenis van Biko plaats in King Williamstown. Bijgewoond door tienduizenden rouwenden en internationale diplomaten. In de muziekvideoserie Playing for Change brengt Peter Gabriel een bijzondere versie van zijn wereldhit. Muzikanten van over de hele wereld doen eraan mee. Prachtig gemonteerd in de clip die op YouTube te vinden valt. Waaronder het Silk Road Ensemble in New York met Yo-Yo Ma op cello. Zangeres Angelique Kidjo uit Parijs. De Pyramid Lake Puyati Tribe uit Nevada. Basgitarist Jason Tamba uit Congo. En de Taiko Project uit Californië. Tushar Lal uit Mumbai, uit India. En het Cape Town Ensemble uit Zuid-Afrika. De zanggroep die de opening verzorgt van deze speciale versie van Peter Gabriel's wereldhit. Hier is Biko.

zingt Crusoe in hun bewerking van Mahogany's Team, dat ze uitvoerden tijdens Beste Zangers. Er is hoop. Altijd. Als we doorgaan.

0: We zijn weer toe aan Enrico's confetti-kalender. Met nog een paar goede kunst- en cultuurtips. 1. Bezoek Museum Valkhof in Nijmegen. Alleen al vanwege de ligging van het schitterende pand aan de rand van het Valkhofpark op de oevers van de Waal. En laat je meenemen nu in de tentoonstelling Van Binnenuit. Over de grote menselijke emoties, vreugde, woede, verdriet, angst en verbazing. 2. En ga in het Valkenhof Museum ook vooral de openingstentoonstelling bekijken. Power of the People, met prachtig en krachtig werk van de Spaanse kunstenaar Fernando Sánchez Castillo. Die de thema's uit deze confetti-aflevering zichtbaar en voelbaar heeft gemaakt. En de strijd tegen onrecht en verdrukking pijnlijk aan je presenteert. 3. En zoek in de tentoonstelling naar het schilderij De Allegorie van de Vrede van Nijmegen van Godfried Schalken. Ter ere van de eerste diplomatieke overwinning op de oorlogen uit de Europese geschiedenis. En deze vredesbemiddeling kan een voorbeeld zijn. Voor de machthebbers van nu. 4. En als je dat nou leuk vindt, kom dan ook eens kijken in het centrum van Hattem. Loop naar de zijmuur van de Grote of Andreaskerk midden in het centrum en zoek de gevelsteen uit 1678 aan de kant van het stadhuis. Met de spreuk over dezelfde vrede van Nijmegen, die dus ook echt uit die tijd komt. 5. En met de laatste vijfde tip grijpen we terug op de confetti special over Gerrit Rietveld, waarin we de filosofie van de kunststroming De Stijl in verband hebben gebracht met muziek van de Nederlandse componist Simeon ten Holt en zijn populaire werk Canto Ostinato. En voor wie het interessant vindt, in de klassieke top 400 staat dit muziekstuk opnieuw in de top 10. Op plek 9, om precies te zijn. En de NPO was zo vriendelijk me in een persoonlijke mail erop te attenderen dat dit werk in de klassieke top 400 te horen is op 9 oktober. Tussen 5 en 6 op NPO Klassiek. Dat is een goede aanleiding om straks in de afterwalk, als ik na deze confetti weer naar huis loop, Canto Ostinato nog eens op de koptelefoon te zetten. En als je nu luistert naar de radio-uitzending in Hattem of in Zwolle, dan moet je nog even naar Spotify of Apple Podcast gaan en daar confetti intikken. En dan de podcastversie beluisteren die altijd iets extra's heeft. Namelijk de afterwalk met extra muziek en een informele napraat.
1: Check de socials en vind ons op confettipodcast.nl. Met informatie, cultureel strooigoed en de confettikalender.

Dit was Confetti voor deze keer. Ik hoop dat je genoten hebt. En dat je de inspiratie hebt meegenomen om ook zelf in kleine kring op jouw manier een beetje vrede te brengen. Een beetje harmony, zoals de Ray Conniff zingers zongen. Ze zingen ook de eindtune.

0: arrivederci en tot...
1: Confetti!
2: Confetti!
0: Nou, de deur van de Kankervee Confetti is weer in het slot gevallen. Ik had me voorgenomen op weg naar huis naar de pianoversie van Canto Ostinato te luisteren. En die is veel kaler dan wat ik in de Rietveld Special heb laten horen met Aart Bergwerf op orgel en Erik Vloermans op trompet. Maar die is juist ook door die eenvoud zo krachtig. Meestal luister ik naar de uitvoering door Jeroen en Sandra van Veen op twee vleugels, piano's, in een opname uit september 2008. Het is, vind ik dan, muziek die motiveert tot bezinning aanleiding geeft, maar ook in deze minimale uitvoering voor twee piano's aanzet tot actie, tot initiatief, tot daden die, wat zal ik zeggen, de schoonheid bevorderen? Beetje een omweg, want het is een lang stuk. Nou ja, niet alles gaan we draaien, maar laat je meenemen door de muziek, het ritme, de cadans van Canto Ostinato door Jeroen en Sandra van Veen.

0: Okay.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort-West is een politieonderzoek aan de gang. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot 12 uur gaat duren. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het Cultuurfonds Overijssel ondersteunt dit kwartaal 45 culturele en natuurprojecten in de provincie, waaronder initiatieven in Zwolle, Kampen en Zwarte Waterland. Het kindcentrum van Anno in Zwolle ontvangt een bijdrage van 10.000 euro en laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de stadsgeschiedenis. Ook het Wintercircus Zwolle, Harmonieorkest De Bazuin, muziekprojecten en lokale festivals krijgen financiële steun. Met de bijdrage wil het fonds culturele initiatieven en natuurprojecten in de regio stimuleren. De toeristenbelasting in Kampen blijft volgend jaar €2,50 per persoon per nacht. Camping-eigenaar Rudy Vinken van Camping Sevingen vindt dat te hoog voor kampeerders. Volgens hem is het niet eerlijk dat campinggasten hetzelfde tarief betalen als hotelgasten. Vinken pleit daarom voor verschillende tarieven voor campings en hotels. Hij wijst erop dat de belasting bij een goedkope kampeerplek relatief zwaar meetelt in de totale overnachtingsprijs. De gemeente Kampen heeft besloten het huidige tarief niet aan te passen. Hondenbezitters in de gemeente Zwarte Waterland hoeven binnenkort geen hondenbelasting meer te betalen. De gemeente schaft de belasting af als onderdeel van de nieuwe begrotingsplannen. Daarmee vervallen de jaarlijkse kosten voor inwoners met een hond. De maatregel maakt deel uit van de financiële keuzes die de gemeente voor de komende periode heeft gemaakt.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Aan de IJssel. Aan de IJssel. Door de Hanzestad. Door de Hanzestad. 1 Zwolle.

0: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet, reserveer direct op onserf.nl.
0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: think of me. Oh, think of me.
1: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
2: De Overijssel Academie start in het najaar van 2026 een onderzoek naar het gebruik van dialect in de openbare ruimte. De organisatie roept inwoners en bezoekers van Overijssel op om dialectuitingen zoals reclameborden, kunstwerken en namen van dorpshuizen te melden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een Duitse organisatie. Met de verzamelde voorbeelden willen de onderzoekers in beeld brengen welke rol spreektaal speelt in het dagelijks straatbeeld. Inzendingen kunnen worden doorgegeven via het online formulier. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. In Assendorp geldt een verbod op woningsplitsing, omdat het bestemmingsplan alleen eensgezinswoningen toestaat. De gemeente wil illegale woningsplitsing en kamerverhuur aanpakken. Volgens de gemeente zijn er in de wijk meer dan 500 gevallen van illegale kamerverhuur bekend. De gemeente Kampen stelt hogere parkeertarieven en uitbreiding van betaald parkeren voorlopig uit. Het college wil eerst de parkeerdruk in de binnenstad en omliggende wijken aanpakken. Een eerder afgesproken bezuiniging van €300.000 blijft staan, maar wordt vanaf 2030 meegenomen in een nieuwe parkeerstrategie. Daarin worden onder meer gekeken naar parkeercapaciteit, vergunningen, tarieven en bereikbaarheid. Eind dit jaar wordt een plan van aanpak voor de nieuwe strategie aan het college voorgelegd.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
2: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Hilversum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.
1: Cover my truck

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Hondenbezitters in de gemeente Zwarte Waterland hoeven binnenkort geen hondenbelasting meer te betalen. De gemeente schaft de belasting af als onderdeel van de nieuwe begrotingsplannen. Daarmee vervallen de jaarlijkse kosten voor inwoners met een hond. De maatregel maakt deel uit van de financiële keuzes die de gemeente voor de komende periode heeft gemaakt. De Overijssel Academie start in het najaar van 2026 een onderzoek naar het gebruik van dialect in de openbare ruimte. De organisatie roept inwoners en bezoekers van Overijssel op om dialectuitingen zoals reclameborden, kunstwerken en namen van dorpshuizen te melden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een Duitse organisatie. Met de verzamelde voorbeelden willen de onderzoekers in beeld brengen welke rol spreektaal speelt in het dagelijks straatbeeld. Inzendingen kunnen worden doorgegeven via het online formulier. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. In Assendorp geldt een verbod op woningsplitsing, omdat het bestemmingsplan alleen eensgezinswoningen toestaat. De gemeente wil illegale woningsplitsing en kamerverhuur aanpakken. Volgens de gemeente zijn er in de wijk meer dan 500 gevallen van illegale kamerverhuur bekend.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Bij Anchor kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen. Specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
5: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat bij Hilversum 4 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De Overijssel Academie start in het najaar van 2026 een onderzoek naar het gebruik van dialect in de openbare ruimte. De organisatie roept inwoners en bezoekers van Overijssel op om dialectuitingen zoals reclameborden, kunstwerken en namen van dorpshuizen te melden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een Duitse organisatie. Met de verzamelde voorbeelden willen de onderzoekers in beeld brengen welke rol spreektaal speelt in het dagelijks straatbeeld. Inzendingen kunnen worden doorgegeven via het online formulier. De toeristenbelasting in Kampen blijft volgend jaar €2,50 per persoon per nacht. Camping-eigenaar Rudy Finke van Camping Sevingen vindt dat te hoog voor kampeerders. Volgens hem is het niet eerlijk dat campinggasten hetzelfde tarief betalen als hotelgasten. Finke pleit daarom voor verschillende tarieven voor campings en hotels. Hij wijst erop dat de belasting bij een goedkope kampeerplek relatief zwaar meetelt in de totale overnachtingsprijs. De gemeente Kampen heeft besloten het huidige tarief niet aan te passen. De gemeente Kampen stelt hogere parkeertarieven en uitbreiding van betaald parkeren voorlopig uit. Het college wil eerst de parkeerdruk in de binnenstad en omliggende wijken aanpakken. Een eerder afgesproken bezuiniging van €300.000 blijft staan, maar wordt vanaf 2030 meegenomen in een nieuwe parkeerstrategie. Daarin worden onder meer gekeken naar parkeercapaciteit, vergunningen, tarieven en bereikbaarheid. Eind dit jaar wordt een plan van aanpak voor de nieuwe strategie aan het college voorgelegd.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Meer hits, meer Zwolle. 1 Zwolle.

0: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle. Dit is

0: de Barneveld voor de aansluiting met de A1 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het Cultuurfonds Overijssel ondersteunt dit kwartaal 45 culturele en natuurprojecten in de provincie, waaronder initiatieven in Zwolle, Kampen en Zwarte Waterland. Het kindcentrum van Anno in Zwolle ontvangt een bijdrage van 10.000 euro en laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de stadsgeschiedenis. Ook het Wintercircus Zwolle, Harmonieorkest De Bazuin, muziekprojecten en lokale festivals krijgen financiële steun. Met de bijdrage wil het fonds culturele initiatieven en natuurprojecten in de regio stimuleren. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. In Assendorp geldt een verbod op woningsplitsing, omdat het bestemmingsplan alleen eensgezinswoningen toestaat. De gemeente wil illegale woningsplitsing en kamerverhuur aanpakken. Volgens de gemeente zijn er in de wijk meer dan 500 gevallen van illegale kamerverhuur bekend. De Overijssel Academie start in het najaar van 2026 een onderzoek naar het gebruik van dialect in de openbare ruimte. De organisatie roept inwoners en bezoekers van Overijssel op om dialectuitingen zoals reclameborden, kunstwerken en namen van dorpshuizen te melden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een Duitse organisatie. Met de verzamelde voorbeelden willen de onderzoekers in beeld brengen welke rol spreektaal speelt in het dagelijks straatbeeld. Inzendingen kunnen worden doorgegeven via het online formulier.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat het was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Hondenbezitters in de gemeente Zwarte Waterland hoeven binnenkort geen hondenbelasting meer te betalen. De gemeente schaft de belasting af als onderdeel van de nieuwe begrotingsplannen. Daarmee vervallen de jaarlijkse kosten voor inwoners met een hond. De maatregel maakt deel uit van de financiële keuzes die de gemeente voor de komende periode heeft gemaakt. De gemeente Kampen stelt hogere parkeertarieven en uitbreiding van betaald parkeren voorlopig uit. Het college wil eerst de parkeerdruk in de binnenstad en omliggende wijken aanpakken. Een eerder afgesproken bezuiniging van 300.000 euro blijft staan, maar wordt vanaf 2030 meegenomen in een nieuwe parkeerstrategie. Daarin worden onder meer gekeken naar parkeercapaciteit, vergunningen, tarieven en bereikbaarheid. Eind dit jaar wordt een plan van aanpak voor de nieuwe strategie aan het college voorgelegd. De toeristenbelasting in Kampen blijft volgend jaar €2,50 per persoon per nacht. Camping-eigenaar Rudy Finke van Camping Sevingen vindt dat te hoog voor kampeerders. Volgens hem is het niet eerlijk dat campinggasten hetzelfde tarief betalen als hotelgasten. Finke pleit daarom voor verschillende tarieven voor campings en hotels. Hij wijst erop dat de belasting bij een goedkope kampeerplek relatief zwaar meetelt in de totale overnachtingsprijs. De gemeente Kampen heeft besloten het huidige tarief niet aan te passen.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Sexas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Hondenbezitters in de gemeente Zwarte Waterland hoeven binnenkort geen hondenbelasting meer te betalen. De gemeente schaft de belasting af als onderdeel van de nieuwe begrotingsplannen. Daarmee vervallen de jaarlijkse kosten voor inwoners met een hond. De maatregel maakt deel uit van de financiële keuzes die de gemeente voor de komende periode heeft gemaakt. De Overijssel Academie start in het najaar van 2026 een onderzoek naar het gebruik van dialect in de openbare ruimte. De organisatie roept inwoners en bezoekers van Overijssel op om dialectuitingen zoals reclameborden, kunstwerken en namen van dorpshuizen te melden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een Duitse organisatie. Met de verzamelde voorbeelden willen de onderzoekers in beeld brengen welke rol spreektaal speelt in het dagelijks straatbeeld. Inzendingen kunnen worden doorgegeven via het online formulier. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. In Assendorp geldt een verbod op woningsplitsing, omdat het bestemmingsplan alleen eensgezinswoningen toestaat. De gemeente wil illegale woningsplitsing en kamerverhuur aanpakken. Volgens de gemeente zijn er in de wijk meer dan 500 gevallen van illegale kamerverhuur bekend.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de verdraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: you very much for today. Good night, everybody.
1: Van de Kamperpoort tot het Katwolderplein.
2: Van de Kamperpoort tot het Katwolderplein.
1: Dit is 1 Zwolle.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De toeristenbelasting in Kampen blijft volgend jaar €2,50 per persoon per nacht. Camping-eigenaar Rudy Vinke van Camping Sevingen vindt dat te hoog voor kampeerders. Volgens hem is het niet eerlijk dat campinggasten hetzelfde tarief betalen als hotelgasten. Vinke pleit daarom voor verschillende tarieven voor campings en hotels. Hij wijst erop dat de belasting bij een goedkope kampeerplek relatief zwaar meetelt in de totale overnachtingsprijs. De gemeente Kampen heeft besloten het huidige tarief niet aan te passen. De gemeente Kampen stelt hogere parkeertarieven en uitbreiding van betaald parkeren voorlopig uit. Het college wil eerst de parkeerdruk in de binnenstad en omliggende wijken aanpakken. Een eerder afgesproken bezuiniging van €300.000 blijft staan, maar wordt vanaf 2030 meegenomen in een nieuwe parkeerstrategie. Daarin worden onder meer gekeken naar parkeercapaciteit, vergunningen, tarieven en bereikbaarheid. Eind dit jaar wordt een plan van aanpak voor de nieuwe strategie aan het college voorgelegd. Hondenbezitters in de gemeente Zwarte Waterland hoeven binnenkort geen hondenbelasting meer te betalen. De gemeente schaft de belasting af als onderdeel van de nieuwe begrotingsplannen. Daarmee vervallen de jaarlijkse kosten voor inwoners met een hond. De maatregel maakt deel uit van de financiële keuzes die de gemeente voor de komende periode heeft gemaakt.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
2: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Het Cultuurfonds Overijssel ondersteunt dit kwartaal 45 culturele en natuurprojecten in de provincie, waaronder initiatieven in Zwolle, Kampen en Zwarte Waterland. Het kindcentrum van Anno in Zwolle ontvangt een bijdrage van 10.000 euro en laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de stadsgeschiedenis. Ook het Wintercircus Zwolle, Harmonieorkest De Bazuin, muziekprojecten en lokale festivals krijgen financiële steun. Met de bijdrage wil het fonds culturele initiatieven en natuurprojecten in de regio stimuleren. De Overijssel Academie start in het najaar van 2026 een onderzoek naar het gebruik van dialect in de openbare ruimte. De organisatie roept inwoners en bezoekers van Overijssel op om dialectuitingen zoals reclameborden, kunstwerken en namen van dorpshuizen te melden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een Duitse organisatie. Met de verzamelde voorbeelden willen de onderzoekers in beeld brengen welke rol spreektaal speelt in het dagelijks straatbeeld. Inzendingen kunnen worden doorgegeven via het online formulier. De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. In Assendorp geldt een verbod op woningsplitsing, omdat het bestemmingsplan alleen eensgezinswoningen toestaat. De gemeente wil illegale woningsplitsing en kamerverhuur aanpakken. Volgens de gemeente zijn er in de wijk meer dan 500 gevallen van illegale kamerverhuur bekend.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
1: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
2: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
3: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer. Op 1 Zwolle.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Kampen stelt hogere parkeertarieven en uitbreiding van betaald parkeren voorlopig uit. Het college wil eerst de parkeerdruk in de binnenstad en omliggende wijken aanpakken. Een eerder afgesproken bezuiniging van 300.000 euro blijft staan, maar wordt vanaf 2030 meegenomen in een nieuwe parkeerstrategie. Daarin worden onder meer gekeken naar parkeercapaciteit, vergunningen, tarieven en bereikbaarheid. Eind dit jaar wordt een plan van aanpak voor de nieuwe strategie aan het college voorgelegd. De Overijssel Academie start in het najaar van 2026 een onderzoek naar het gebruik van dialect in de openbare ruimte. De organisatie roept inwoners en bezoekers van Overijssel op om dialectuitingen zoals reclameborden, kunstwerken en namen van dorpshuizen te melden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een Duitse organisatie. Met de verzamelde voorbeelden willen de onderzoekers in beeld brengen welke rol spreektaal speelt in het dagelijks straatbeeld. Inzendingen kunnen worden doorgegeven via het online formulier. Hondenbezitters in de gemeente Zwarte Waterland hoeven binnenkort geen hondenbelasting meer te betalen. De gemeente schaft de belasting af als onderdeel van de nieuwe begrotingsplannen. Daarmee vervallen de jaarlijkse kosten voor inwoners met een hond. De maatregel maakt deel uit van de financiële keuzes die de gemeente voor de komende periode heeft gemaakt.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen,

0: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Herstel bepaalt prestaties. Maar wat als je herstel achterblijft? Bij Praktijk Anker kijken we verder dan alleen de blessure. En onderzoeken we wat jouw herstel belemmert. Ontdek waarom. Praktijkanker.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: De gemeente Zwolle kan woningsplitsing in de wijk Assendorp voortaan makkelijker tegengaan. De Raad van State heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank vernietigd, waardoor oude onttrekkingsvergunningen geen bescherming meer bieden. In Assendorp geldt een verbod op woningsplitsing, omdat het bestemmingsplan alleen eensgezinswoningen toestaat. De gemeente wil illegale woningsplitsing en kamerverhuur aanpakken. Volgens de gemeente zijn er in de wijk meer dan 500 gevallen van illegale kamerverhuur bekend. De toeristenbelasting in Kampen blijft volgend jaar €2,50 per persoon per nacht. Camping-eigenaar Rudy Finke van Camping Sevingen vindt dat te hoog voor kampeerders. Volgens hem is het niet eerlijk dat campinggasten hetzelfde tarief betalen als hotelgasten. Finke pleit daarom voor verschillende tarieven voor campings en hotels. Hij wijst erop dat de belasting bij een goedkope kampeerplek relatief zwaar meetelt in de totale overnachtingsprijs. De gemeente Kampen heeft besloten het huidige tarief niet aan te passen. Het Cultuurfonds Overijssel ondersteunt dit kwartaal 45 culturele en natuurprojecten in de provincie, waaronder initiatieven in Zwolle, Kampen en Zwarte Waterland. Het kindcentrum van Anno in Zwolle ontvangt een bijdrage van €10.000 en laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de stadsgeschiedenis. Ook het Wintercircus Zwolle, Harmonieorkest De Bazuin, muziekprojecten en lokale festivals krijgen financiële steun. Met de bijdrage wil het fonds culturele initiatieven en natuurprojecten in de regio stimuleren.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: van de Diezerstraat tot de Deventerstraat.
1: Van de Diezerstraat tot de Deventerstraat.
0: Dit is 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.